0: Dus voor mij klik.
1: Do
0: we have a mutual aid channel or a contact number for any internet scene?